eerst de pieptobak. Heb ik de piepjes in een snoet. Dat ziet de wel ganz anders uit. Dat hik en hak en al die zalm vertrekt zich midden.

Ik ben een rentier, ik heb je tiet. Maar het frühstückte zo gegen time. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak. En smuk